Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin wil dat relschoppers verplicht worden om de aangerichte schade te betalen. Hij hoopt daarvoor zo snel mogelijk een wet goed te keuren. Aanleiding zijn de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers staken steps in brand en bekogelden politieagenten. In totaal werden 8 mensen opgepakt. De politie heeft gisteren extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden. Anne Berger van de federale politie legt uit.
2: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
1: En de Rode Duivels zijn afgelopen nacht geland in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Daar is ook een basiskamp. Ze vlogen er zo'n 10 uur over en gingen meteen na de vlucht trainen. De eerste wedstrijd van ons land is volgende week maandag tegen Egypte. De dag begint droog met veel zon, later wisselend bewolkt met buien. We krijgen maximaal rond 17 graden. Morgen en vrijdag opnieuw wisselvallig bij 17 graden. Het weekend wordt droger en warmer met maxima rond 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mai.

R.E.M. en Everybody Hurts. Wist je dat op 9 juni 2013 de Spanjaard Rafael Nadal het herenenkelspel op Roland Garros won? Hij versloeg toen in de finale zijn landgenoot David Ferrer.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Vandaag is er ook nog in Ten Paterschoven, straks vanaf 10 uur, een workshop stoelturnen. Dan heb je donderdag aanstaande vanaf 20 uur in de provinciedomein De IJzer Boomgaard de boomgaardsessies met Frans Kalf.

speelden ooit verstoppertje.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Vanaf de middag zou het wel zwaar bewolkt met buien kunnen worden, vergezeld door onweer. Temperaturen vandaag om en bij 16 graden. Morgen wisselend tot soms zwaar bewolkt weer, met kans op buien aan de kust, vergezeld door onweer. En donderdag neemt de bewolking toe, gevolgd door regen en buien aan 18 graden.

0: Ontdek ImmoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImmoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImmoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en opendeurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
0: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
3: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

En zaterdag aanstaande organiseert Boats & Bites de tweede editie van de Veurense Havenfeesten. Locatie, dat is de jachthaven van Veurne. Wat mag je verwachten? Muziek, foodtrucks, kinderanimaties, initiaties en natuurlijk de spectaculaire zeepkistenrace over het water. Zin om mee deel te nemen? Kijk dan naar het volgende. Info@boatsandbites.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: De KU Leuven kreeg niet één, maar twee klachten binnen over viroloog Mark van Rans. Dat heeft HLN ontdekt. Eerder raakte al bekend dat een medeprofessor melding maakte van een toxische sfeer. Maar nu blijkt dat ook een labo-medewerker klacht indiende. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
2: Het gaat over toxisch gedrag ook, machtsmisbruik. Maar er zitten ook een aantal concrete zaken in, zoals bijvoorbeeld de subsidiefraude. En dat gaat eigenlijk over fondsen die de voorbije 10, 15 jaar vanuit de federale overheid naar het labo van Mark van Rans zijn gegaan. En die bedoeld zijn voor aidsonderzoek, maar die zouden gebruikt zijn voor ander onderzoek.
1: De KU Leuven heeft de klacht nooit onderzocht, maar gaat dat nu wel doen. Mark van Rans reageert dat hij niets weet over een tweede klacht, maar niets te verbergen heeft. Meer dan een derde van de bedrijven in ons land gebruikt artificiële intelligentie, vooral als hulp om teksten te schrijven of bij de boekhouding bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de FOD Economie. Ons land staat daarmee in de top 5 van Europese landen en ook privé gebruikt 1 op de 3 Belgen al AI. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil dat relschoppers verplicht worden om de aangerichte schade te betalen. Hij hoopt daarvoor zo snel mogelijk een wet goed te keuren. Aanleiding zijn de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers staken steps in brand en bekogelden politieagenten. Gisteren werden 8 mensen opgepakt. In het zuiden van Libanon zijn nu al 14 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Zeker 18 mensen raakten ook gewond. Het is niet duidelijk wat dat nu betekent voor de oorlog in het Midden-Oosten. Iran zei gisteren nog dat het Israël niet meer zal aanvallen, maar alleen als Israël op zijn beurt stopt met aanvallen in Libanon. Maar dat lijkt Israëlisch premier Netanyahu dus niet van plan. En de Rode Duivels zijn aangekomen in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Ze vertrokken gistermiddag van op Zaventem. Sportjournalist Jarno Berto zat met de Duivels op het vliegtuig.
3: Van zo'n gouden spelers neerzaten in het vliegtuig was het kaarten. Dus ik veronderstel dat dat wel een belangrijke bezigheid wordt in vrije momenten in de komende 2 weken. Ze hebben daar net al een soort van activatieoefening gehad. Wat bewegen was nodig na die lange vlucht. En morgen is er dan een eerste veldtraining. Ik zeg morgen, maar voor jullie is dat straks om 7 uur Belgische tijd.
1: Komende maandag spelen ze hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. De dag begint droog met veel zon, later wisselend bewolkt met buien. We krijgen maximaal rond 17 graden. Morgen en vrijdag opnieuw wisselvallig bij 17 graden. Het weekend wordt droger en warmer met maximaal rond 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mai.

Uit de vervlogen jaren nog eens deze van Clarence Clemons en Jackson Brown. And You're a Friend of Mine. Welkom in de Vroege Vogels met Mike.

0: And we will and have some sweet pillow talk and bombastic, tell me fantastic. Don't remember boxes as a Mr. Rowe.
1: Op het Theaterplein in Kokzijde is het op de 12 en 13 juli weer tijd voor de zomerse vibes van Open Air Apero. Open Air Apero Kokzijde, het is gratis toegang en wel een pure zomerbeleving. Of je nu komt chillen met collega's of dansen met vrienden, de sfeer die is er alvast gegarandeerd. Ik heb

0: Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de Markt. Je zal zeker scoren met onze chocoladevoetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnoren bier. Leonidas, Markt 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gisteldolle Dagen op 13 en 14 juni.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de Markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
2: Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis, daar voel je je meteen thuis.

Alex Warren en Burning Down. Zaterdag aanstaande krijgt Veurne er een nieuw sportief evenement bij. Na twee succesvolle edities onder vrienden en familie groeit RoundNet Rumble uit tot een eerste publieke editie in het Wiltura Sportpark. RoundNet, dat is beter bekend als Spikeball. Dat staat centraal, maar RoundNet Rumble wordt veel meer dan dit alleen.

0: Linda FM weerbericht.
1: Vandaag en morgen zon en buien wisselen elkaar af. Op vele plaatsen 17, 18 graden. En donderdag wordt het droger met meer zon, maar ook nog af en toe lokale buien nodig.

Highway to Hell met AC/DC. Zaterdag aanstaande wordt in het Noordstraat in Kokseide tijd voor pure balans en fun tijdens Surplus Challenge. Van 14 tot 17 uur kan je helemaal gratis gaan deelnemen en testen hoe lang jij rechtop je fiets kan blijven staan zonder je voet aan de grond te zetten. Je mag zo vaak proberen als je wilt en de beste tijden worden dan wel bijgehouden. De drie sterkste balanstalenten die krijgen bovendien een plekje op het podium na de retrocours.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Thomas en mama zei. Zaterdag aanstaande is iedereen welkom in het woonzorgcentrum De Plataan in Izegem. En dit dan voor de jaarlijkse rommelmarkt van 10 tot 17 uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: In de buurt van het Centraal Station in Antwerpen is een verdacht pakket gevonden. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
2: Het gaat om een rugzak die in verdachte omstandigheden is achtergelaten. En we willen geen enkel risico lopen, dus wij hebben de Pelikaanstraat afgesloten. Dat is de straat naast het Centraal Station. En zolang we niet met 100% zekerheid kunnen zeggen dat het geen risico inhoudt, zijn de sporen 1, 2 en 3 van het Centraal Station buiten gebruik.
1: Andere sporen kunnen wel nog gebruikt worden, maar het zal tijdens de ochtendspits wellicht voor heel wat hinder zorgen. De KU Leuven kreeg niet één, maar twee klachten binnen over viroloog Mark van Rans. Dat heeft HLN ontdekt. Eerder raakte al bekend dat een medeprofessor melding maakte van een toxische sfeer. Nu blijkt ook dat een labo-medewerker klacht indiende. Onderzoeksjournalist Jeroen Possaert.
3: Het gaat over toxisch gedrag, ook machtsmisbruik. Maar er zitten ook een aantal concrete zaken in, zoals bijvoorbeeld de subsidiefraude. En dat gaat eigenlijk over fondsen die de voorbije 10, 15 jaar vanuit de federale overheid naar het labo van Mark van Rans zijn gegaan. En die bedoeld zijn voor aidsonderzoek, maar die zouden gebruikt zijn voor ander onderzoek.
1: De KU Leuven heeft de klacht nooit onderzocht, maar gaat dat nu wel doen. Mark van der Aans reageert dat hij niets weet over een tweede klacht, maar niets te verbergen heeft. In het zuiden van Libanon zijn 14 mensen overleden en 18 mensen gewond geraakt bij Israëlische aanvallen. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. De gevechten tussen Israël en Iran zijn intussen wel gepauzeerd, dat zegt premier Netanyahu. Het is alleen de vraag voor hoe lang, professor internationale politiek David Kriekemans.
4: Netanyahu, met de verkiezingen in het achterhoofd, is eigenlijk vast van plan om die actie verder te zetten. Dus de situatie zit eigenlijk muurvast. We zien eigenlijk dat de staakt het vuren, zowel met Iran zelf als dan Israël en Libanon, dat vodjes papier zijn.
1: De Rode Duivels zijn aangekomen in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Ze vertrokken gisterenmiddag van op Zaventem. Sportjournalist Jarno Berto zat met de Duivels op het vliegtuig.
5: Van zo gauw de spelers neerzaten in het vliegtuig was het kaarten, dus ik veronderstel dat dat wel een belangrijke bezigheid wordt in vrije momenten in de komende 2 weken. Ze hebben daarnet al een soort van activatieoefening gehad, wat bewegen was nodig na die lange vlucht. En morgen is er dan een eerste veldtraining, ik zeg morgen, maar voor jullie is dat straks om 7 uur Belgische tijd.
1: Komende maandag spelen ze hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. De dag begint droog met veel zon, later wisselend bewolkt met buien. We krijgen maxima rond 17 graden. Ook de komende dagen opnieuw wisselvallig bij 17 graden. Het weekend wordt droger en warmer met maxima rond 25 graden.
6: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 18 Robbie.

Leuk begin voor deze dinsdagmorgen. En ze kwamen als eerste uit de muziekdoos trouwens. Een ferme disco-hit uit 1977 was dat van de Tramps. Een Disco Inferno. Goedemorgen, welkom.

Ja, soms worden er spelletjes gespeeld natuurlijk. Niet altijd even mooi, maar goed. Inner Circle en Games People Play. Elk moment, muziek die je kent, je zit goed bij Melinda FM. Dag en nacht met de hits en de classics. En ook heel veel informatie. Hier is nog eentje van Christophe.

0: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de markt. Je zal zeker scoren met onze chocolade voetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnoren bier. Leonidas, Markt 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gistel Dolle Dagen op 13 en 14 juni.
3: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.

De Hesterse dolle dagen zijn terug, nu zaterdag 13 en zondag 14 juni, met het vernieuwde concept dat vorig jaar al een groot succes bleek. Zondag wordt Hestel opnieuw de place to be met gezellige braderie, straatanimatie, optredens, springkastelen, kinderactiviteiten en tal van eet- en drankstandjes. Op zaterdag staat alles in het teken van koopjes, open deurdagen en sfeer bij de lokale handelaars. Met onder meer zaterdag en zondag live radio van Melinda FM. Muziek op de markt, een dolle kermis en 's avonds feest. Afsluiten gebeurt zondagavond met een grote feestavond op de Kleine Markt. Iedereen is welkom in Hestel voor een weekend vol shopping, muziek en plezier.

0: deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Deze week kozen we voor een aanstekelijke meezinger die je meteen doet dromen van warme dagen en een frisse zeebries. Zon, zee, strand. Dit is Lisa Lewis.

En dan is er nog het weerbericht. Vandaag, dinsdag, komen er soms opklaringen, maar zijn er ook perioden met meer wolken, waaruit vooral in de namiddag en of de avond enkele buien kunnen ontstaan. Het wordt wellicht opnieuw koeler bij het maxima van 14 tot 18 graden en de westenwind is matig en aan zee soms vrij krachtig. Het weerbericht werd u bezorgd door meteowart.be.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

lang geleden hoor, deze klassieker uit 1988 van Erik van Nijgen. En vanavond schrijf ik jou een brief. Dit was deel 1 van de muziekdoos. Zo dadelijk na 9 uur ben ik er terug met deel 2.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: alsnog te laten vermoorden, waardoor extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen. In Brugge is een klacht ingediend tegen de procedure die moet bepalen wie de kerstmarkt de komende 10 jaar mag organiseren. De klacht stelt dat de criteria onvoldoende duidelijk zijn, maar de bevoegde schepen in Brugge ontkent dat. Op 13 en 14 juni verandert de Zeedijk van Westende-Bad in een ontmoetingsplek met vintage Volkswagenbussen, streetfood, muziek en een vleugje nostalgie. In de centrumstraten vindt tegelijk een nieuwe editie van het Flower Power Weekend plaats. Een 25-jarige man uit Echtegem is veroordeeld tot een werkstraf van 285 uur voor de verkrachting van een meisje dat in november 2024 haar 18e verjaardag vierde in Brugge. Ze wandelde dronken naar huis en werd opgepikt door 2 twintigers. Een van hen verkrachtte haar in de auto, terwijl de andere filmde. Aannemersbedrijf Bossaert heeft een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd voor de site op Hoog Kortrijk. Het bedrijf werkt nu terug op basis van een verouderde vergunning. Een eerdere aanvraag werd goedgekeurd, maar Bossaert trok die in nadat buurtbewoners in beroep gingen.
1: Melinda FM, weerbericht.
0: Het is wisselend bewolkt met geregeld buien die lokaal kunnen gepaard gaan met onweer. De temperaturen die schommelen tussen de 14 en 18 graden en de wind waait meestal matig uit het westen tot zuidwesten en kan aan zee vrij krachtig worden, met rukwinden tot 50 km per uur. Vanavond en vannacht verdwijnen de buien en krijgen we tijdelijk brede opklaringen, al schuift later opnieuw veel bewolking binnen. Morgen woensdag wordt het ook wisselend bewolkt, met vooral in de namiddag opnieuw kans op buien en onweer.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

0: Too Funky van George Michael. En George Michael, dat was een van de meest succesvolle zangers uit de jaren 80 en 90 van de 20e eeuw, zeg maar. Hij won 2 Grammys en verkocht meer dan 100 miljoen platen wereldwijd. Ook met Wham, uiteraard. Hij overleed in 2016, op 25 december. Goedemorgen, welkom in deel 2 van de Muziekdoos.
1: Well, you done me in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that

Voilà, dat weet je ook alweer. Geen tranen meer over van Camille. In 1970 maakte Edwin Starr een nummer zoals vele Amerikaanse artiesten tegen de oorlog in Vietnam. Met deze veelzeggende titel natuurlijk. War.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Michael Jackson en Wallaby, Starting Something, zometeen Belle Perez, maar eerst nog Christina Aguilera met onder meer Pink en Lady Marmalade.

Je leven veranderen vraagt tijd. Het is niet als rijden in een Porsche, eerder als trappen op een bakfiets die je onderweg leegmaakt.

0: Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de Markt. Je zal zeker scoren met onze chocoladevoetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnorenbier. Leonidas, Markt 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gistel Dolle Dagen op 13 en 14 juni.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Het Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis.

Een van die prachtige klassiekers in de tijd van Phil Collins en Another Day in Paradise. Belinda FM, dag en nacht voor u met de hits en de classics. En hier is Free Mode.

Ava Max and Choose Your Fighter, ga eindigen met de nummer uit 1970 uit Frankrijk. Joe Dassin en zijn versie van Cecilia. Tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Ik heb het eigenlijk altijd een fantastisch verhaal gevonden, hè, van die twee jongens. Chris Lowe en Neil Tennant van de Pet Shop Boys. Ze hebben elkaar leren kennen ergens in de zomer in 1981. Ergens in een elektrozaak in Londen. Want Neil was daar binnengekomen om een kabeltje te kopen voor zijn kapotte synthesizer. Maar de verkoper die vond dat kabeltje niet meteen. En dat duurde een kwartiertje, 20 minuten, een half uur. En ondertussen zijn Neil en Chris met elkaar aan de babbel geraakt. En zo zijn ze muziek gaan maken samen. De Pet Shop Boys en West End Girls. Voilà. En nog veel andere verhalen krijg je van mij tot 12 uur. Verhalen van ondernemers en handelszaken uit West-Vlaanderen. Een hele goede morgen. Melinda!

staat aan met elk moment de muziek die je kent. En dat is muziek van bij ons. Hooverphonic was dat op de werkvloer. En tot 12 uur dus nog andere verhalen over ondernemers en handelszaken uit onze provincie. In de koffiecorner straks om 11:20 zal dat zijn. Het faillissement van Ziegler. De groene vrachtwagens met het gele opschrift verdwijnen dus van de autostrade. En morgen dan gaan we het hebben over een nieuw fenomeen in ons land. Een koffietje drinken. Steek je hand maar in het gat en de koffie komt eraan. Hoe dat moet, dat vertel ik je dus morgen ook om 11:20 in onze koffiecorner. Ja, dat is nog een beetje wennen, hè, Evelien?

Hij was wel succesvol in de jaren 90. Craig David was dat. Er waait een nieuwe wind op dit moment bij de kraampjes op de Visserskaai in Oostende. Straks een nieuw verhaal op de werkvloer om 10:30. Eerst de nieuwe single van Barbara Dex. MUZIEK

0: zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: que tú y body que tú como tú. Que no sabes ni la ju. Con un requito como tú. Yo sé más que tú. Yo sé más que tú y más que tú. Y más que tú. Que tú y que tú y body que tú como tú. Que no sabes ni la ju. Con un requito como tú. Y yo sé más que tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú. Y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú. Y pobrequito como tú. Que no sabes ni la voz. Pobrequito como tú. Yo sé más que tú. Más que tú. Más que tú. Más que tú.
1: Más que
0: yo. Más que tú y pobrequito como tú. Que no sabes ni la voz.
1: Ah ja, als Maske toe is, dan gaat Maske ook na een tijd open. Hè. Kijk naar het wolkendek. Het gaat opengaan, de zon komt erdoor. En we krijgen verder deze week zonnige dagen. Straks om 11 uur luisteren naar het nieuws op de radio. Er waait ook een nieuwe wind bij de kraampjes op de visserskaai in Oostende. Oostende geeft daar 2 viskraampjes op de kaai toestemming om producten onder eigen label te gaan verkopen. Mee met de tijd klinkt het. De uitbreiding stelt de vishandelaars in staat om creatiever te zijn, zoals verse gerechten aan te bieden en nieuwe visproducten te ontwikkelen. De stad heeft de regels wel aangepast, maar gaat ook een oogje in het zeil houden. Het moet de innovatie onder de handelaars daar op de Visserskaai bevorderen. En het maritieme karakter, dat moet behouden blijven natuurlijk in de stad van de vis. Volgende week woensdag 17 juni, dan worden de nieuwe maatjes weer aan wal gehaald. En zelfs voor de 50ste keer is er het Maatjesfestival. Volgende week woensdag.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de Markt. Je zal zeker scoren met onze chocolade voetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnoren bier. Leonidas, Markt 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gistel Dolle Dagen op 13 en 14 juni.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifwell.be of spinalis.be.
6: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Back van Jimmy Cliff in de hitparade. Met daarna nog We All Are One en deze Sunshine in the Music. Zomerse muziek op de radio. En daarvoor nog Tina Turner en straks The Carpenters en Sweet Sweet Smile. Op het einde van de maand juli is er in Nieuwpoort de Kunstmarkt. Dat evenement geeft eigenlijk aan de creatievelingen onder ons een unieke gelegenheid om de kunstwerken die je gemaakt hebt, om die te tonen. Maar je kan daar ook live nieuwe creaties maken en je werk ook verkopen. Van schilderijen en beeldhouwwerken tot fotografie en ambachtelijke producten. Ben jij zo een creatieveling? Dan heb je zin om op die kunstmarkt ook actief te zijn als standhouder. Dan kan je nu nog altijd inschrijven op de website van de gemeente Nieuwpoort en dan doorklikken naar Kunstmarkt. Zaterdag 25 juli is dat.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Herbert Vlak keert nog één keer terug naar Brugge als inspecteur van In. Na de boeken, de tv-reeks en een theatertour volgt nu een laatste reeks voorstellingen in Oostende, Roeselare en Brugge. En daarmee neemt Herbert Vlak afscheid van het personage en van de stad Brugge, waarmee hij jarenlang verbonden was. Op 13 en 14 juni verandert de Zeerijk van Westende Bad in een ontmoetingsplek met vintage Volkswagenbussen, streetfood, muziek en een vleugje nostalgie. In de centrumstraten vindt tegelijk een nieuwe editie van het Flower Power Weekend plaats. Aannemersbedrijf Bossaert heeft een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd voor de site op Hoog Kortrijk. Het bedrijf werkt nu terug op basis van een verouderde vergunning. Een eerdere aanvraag werd goedgekeurd, maar Bossaert trok die in nadat buurtbewoners in beroep gingen. Het stadsbestuur van Blankenbergen laat onderzoeken hoe het verouderde casino nog tot het jaar 2034

0: heeft maandagmiddag zware schade veroorzaakt. Een tractor brandde volledig uit, maar een tweede tractor en een tiental runderen die konden op tijd in veiligheid worden gebracht.
1: Melinda FM, weerbericht.
0: Het is wisselend bewolkt met geregeld buien die lokaal kunnen gepaard gaan met onweer. De temperaturen die schommelen tussen de 14 en 18 graden en de wind waait meestal matig uit het westen tot zuidwesten en kan aan zee vrij krachtig worden, met rukwinden tot 50 km per uur. Vanavond en vannacht verdwijnen de buien en krijgen we tijdelijk brede opklaringen, al schuift later opnieuw veel bewolking binnen. Morgen woensdag wordt het ook wisselend bewolkt, met vooral in de namiddag opnieuw kans op buien en onweer.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

zit je aan je tafeltje, dan heb je een liedje geschreven en dan denk je van, dat klinkt verdomd wel goed, dus ik ga dat aan iemand schenken en dan proberen veel geld te verdienen. Maar zo is het absoluut niet gegaan. Er waren blijkbaar geen gegadigden. Dus heeft hij het zelf maar ingezongen, opgenomen en is het dan toch nog een mooie zomerhit geworden. In 1985 was dat Veral Sharkey bij Melinda FM en A Good Heart. Terug welkom op de werkvloer en Jeroen, dankjewel om ons de actualiteit mee te geven. Het is dinsdag 9 juni en we zitten op de werkvloer tot 12 uur.

Nito, een grote hit was het in het begin van de 90s. Always There. En dat zijn we elke dag. Melinda FM met elk moment de muziek die je kent. En nu tijd voor de koffiepauze met altijd bijzondere verhalen en leuke muziek.

0: echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en opendeurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
2: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Geniet van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een...

Hearts in the World. Ik denk dat dit toch wel het eerste grote succesje was voor hem. Jason Donovan bij Melinda FM in de wagen, thuis en op de werkvloer. Morgen hier in de koffiecorner het verhaal van de koffie en het gat. De Belgische activiteiten van het familiebedrijf Ziegler zijn failliet verklaard door de Brusselse rechtbank. Dat is in het verleden ook al gebeurd in Frankrijk, want de Franse tak van het bedrijf werd onlangs ook al failliet verklaard. Het bedrijf Ziegler, bekend om zijn logistieke diensten voor de grotere bedrijven, kampte met slecht bestuur en interne turbulenties, staat in het persbericht. Dat is toch wel mooi omschreven. Het bedrijf heeft meer dan 100 jaar bestaan. De medewerkers in de site op Bru Cargo in Zaventem en een depot in Aalst in Oost-Vlaanderen. Die medewerkers die kunnen wel aan de slag blijven. Dat is een gedeelte van de 400 medewerkers. De anderen die zullen hun baan verliezen. De groene vrachtwagens met het gele opschrift zullen dus zeer binnenkort verdwijnen van de autostrades. Morgen dan vertel ik het verhaal van de koffie en het gat in ons land. Iets uit New York dat in ons land is neergestreken en dat kan je in Brussel ontdekken. Maar dat hoor je dan morgen hier op de werkvloer rond 20 over 11.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ah, het gaat zo goed met Gunter Nieuws en dat maakt ons allemaal wel blij. Hij staat weer op de podia in Vlaanderen en ongetwijfeld ook de komende zomer bij de opnames van 10 om te zien. Gunter Nieuws en de stilte voor de storm. Het gaat ook goed met Joris Meteor hier bij ons in Vlaanderen. Hij laat nog eens van zich horen en heeft een nieuwe single uit die heet Nooduitgang. Het liedje is geïnspireerd op het verlies van een vriend door zelfdoding. Als jij zwarte gedachten hebt en de behoefte aan verbinding heel belangrijk vindt, dan is de steun voor wie het moeilijk heeft altijd dichtbij. Want er is nog altijd iets in Vlaanderen als de zelfmoordlijn 1813. Of je kan uiteraard ook altijd even chatten. Elke dag tussen 5 en middernacht zit er iemand klaar om jouw vragen te beantwoorden. De nieuwe single van Meteor, Nooduitgang,

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Iraanse voetbalsupporters zijn niet welkom op het WK voetbal. Dat start overmorgen onder meer in de VS. Dat laat deelnemende landen een aantal tickets verkopen aan supporters. Maar de VS heeft nu dus beslist dat Iran geen tickets krijgt. Het heeft wellicht te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Iran en Israël vallen elkaar aan en Israël is bondgenoot van de VS. Onze Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Er komen strengere regels tegen dienstencheckbedrijven die werken met wurgcontracten. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Zoal Demir beslist. In die contracten wordt gedreigd met boetes van meer dan 1.000 euro voor klanten en poetshulpen die willen overstappen naar een ander bedrijf. En die rotte appels moeten eruit, zegt Demir.
2: We gaan sowieso strenger controleren via de inspectie die we ook gaan versterken. Dus van 6 inspecteurs gaan we naar 13 inspecteurs. We kunnen ook boetes opleggen. We kunnen de erkenning schorsen en de zwaarste maatregels natuurlijk de erkenning intrekken. We moeten dat ook wel doen, gezien de sector is die met subsidies werkt.
1: De boetes voor bedrijven kunnen oplopen tot 150.000 euro. De Vlaamse regering heeft 30 voorbeeldscholen goedgekeurd. Lagerscholen die vanaf september andere scholen inspireren, bijvoorbeeld over hoe ze de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs kunnen invoeren. De gemeentelijke basisschool van Rekem in Limburg is er één van. Zorgcoördinator Fran de Weijer legt uit

0: jaar hadden we 27.000 berichten per dag op verdachtheidsteven.web.be. Januari was dat 35.000. April al 42.000. En dat heeft een stukje te maken natuurlijk met artificiële intelligentie. Het wordt veel gemakkelijker om die campagnes te maken en om ze zeer geloofwaardig te maken.
1: Opvallend, de helft van de Belgische slachtoffers werd in één jaar tijd meermaals opgelicht. Gemiddeld voor 4.000 euro per keer. En dat is opvallend meer dan in onze buurlanden. De trainer van voetbalclub Beveren stapt op na 2 seizoenen. Het gaat om de Nederlander Marin Kredijk. Het was nochtans een succesvol seizoen. Beveren verloor geen enkele wedstrijd en promoveert na 5 jaar weer naar de Jupiler Pro League. Het is vanmiddag overwegend droog met opklaringen. Later op de dag is er wel meer kans op buien en onweer bij zo'n 17 graden. Ook de komende dagen nog wisselvallig bij 17 graden. Vanaf het weekend wordt het droger en warmer.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
3: Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Hopelijk kan deze dame hier een beetje vooruitkijken nu tegenwoordig. Kan ze die donkere en nare periode van het verlies van haar man achter haar laten? Want tijdens de zomermaanden hebben we ze echt wel nodig op de radio. Hè? Deze Bel Perez, dat was Enamorada. Net na Dirk Smeets op deze dinsdagmiddag.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: Qua hits zijn we inderdaad niet te stoppen tot 2 uur. Aanstappenbal, dit is Milk Inc.

Paula Abdul. Ze begon haar carrière als cheerleader bij de basketbalclub van de LA Lakers. Al snel werd ze gevraagd als choreografe voor onder meer Janet Jackson, George Michael en Duran Duran. In het jaar 1988 waagt ze zichzelf aan het zingen en dat zeker niet zonder succes. Had hits te pakken met onder meer Straight Up

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top-dj Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Een vraag brandend op de lippen van deze Luc Steno. Wat blijft er over nu Chaka Khan, de soul diva uit de Amerikaanse staat Illinois, die in het begin van de jaren 70 nog deel uitmaakte van Rufus? Chaka Khan scoort vanaf de midden jaren 70 zelf solo-hits met onder meer de platen Ain't Nobody, This Is My Night en met deze plaat die eigenlijk een grotere hit later is geworden in de versie van Whitney Houston, I'm Every Woman.
1: Club de Wit, hier hoor je de beste klassiekers.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 9 juni vandaag, we starten onze historische nieuwsfeiten in 1934. De bekende eend Donald Duck maakt zijn debuut in de tekenfilm The Wise Little Hen. 1970, zanger Bob Dylan ontvangt een eredoctoraat in de muziek aan de Princeton University. 1991, in de Togolese hoofdstad Lomé wordt op grote schaal feest gevierd nadat soldaten een levensgroot standbeeld van de omstreden president Etienne Eyadema hebben verwijderd. 2007, de Belgische tennister Justine Genin wint voor de vierde keer Roland Garros. 2016, de in Somalië gelegerde Afrikaanse Unie claimt dat zijn troepen een aanval van Al-Shabaab hebben afgewend. Bij vuurgevechten zouden 110 leden van de terreurgroep zijn gedood. Terug 2016, de Franse DJ David Guetta opent onder de Eiffeltoren in Parijs het Europees kampioenschap voetbal in Frankrijk met een show. Samen met de Zweedse zangeres Zara Larsson brengt hij het themalied This One's For You. En tot zover de historische nieuwsfeiten van deze 9 juni.

0: kunnen geruststellen. Muzikale trots, muzikale Belgische trots van op het Eurosong Festival jongstleden. Ursula was dat en Dancing on the Ice.
1: Van arbeider tot PDG, ze zingen allemaal mee. Welkom, dit is Club De Wit.
0: En het is bijna niet te geloven, maar deze Respectable was een grotere hit destijds dan de vorige single Showing Out, Get Fresh at the Weekend. Ik heb het natuurlijk over Mel en Kim, muziek gemaakt onder de beschermende vleugels van het producers trio Stuck Aitken en Waterman. En hier nog te beluisteren.

0: deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Deze week kozen we voor een aanstekelijke meezinger die je meteen doet dromen van warme dagen en een frisse zeebries. Zon, zee, strand. Dit is Lisa Lewis.

0: Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 11:30 tot 22:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059-50-14-34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

0: Het ritme van de nacht, hier bezongen bij het ritme van jouw eigen generatie. Goedemiddag, dit is Melinda FM met Lorca. Ritmo della Noche, het is 9 juni vandaag. Het is vandaag de sterfdag van onder meer Julie Cruz. De Amerikaanse zangeres overleed in 2022, werd 65 jaar. Vandaag op deze dag, vorig jaar, in 2025, overleed ook de Amerikaanse zanger Sly Stone. Die werd 82 jaar. En in 2015 stierf de Duitse orkestleider James Last. Die was dan weer 86. En de laatste is Drafi Dutcher. Overleden op deze dag in 2006. Deze Duitse producer en ook zanger werd 60 jaar. Bekend van deze Mixed Emotions.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

De kreuners en jongens hebben geluk en nu snel plaatsmaken voor het nieuws van 1 uur. En daarna ben ik er terug met deel 2 van Club de Witte op deze dinsdag. Eerst nog de Purple Disco Machine. Hier is nog All My Life. Tot straks.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Iraanse fans zijn niet meer welkom op het WK voetbal. De VS trekt alle tickets voor Iran in door het conflict in het Midden-Oosten. Dat meldt de Iraanse voetbalbond. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als ons land. De Rode Duivels nemen het op 21 juni tegen hen op. In Sint Maartenslatum in Oost-Vlaanderen is een levenloos lichaam aangetroffen. Het zou gaan om een man van 51. Het parket spreekt van een verdacht overlijden en vorderde een onderzoeksrechter. De precieze doodsoorzaak is niet bekend. 8 op de 10 Belgen kwam het voorbije jaar in contact met phishing. Dat blijkt uit internationaal anti-scam-onderzoek. Miguel de Bruikere van ons Centrum voor Cybersecurity erkent dat nog altijd meer en meer Belgen slachtoffer worden.
2: Vorig jaar hadden we 27.000 berichten per dag op verdacht@cvonweb.be. Januari was dat 35.000, april al 42.000. En dat heeft een stukje te maken natuurlijk met artificiële intelligentie. Het wordt veel gemakkelijker om die campagnes te maken en om ze zeer geloofwaardig te maken.
1: Opvallend, de helft van de Belgische slachtoffers werd in 1 jaar tijd meermaals opgelicht, gemiddeld voor €4.000 per keer. En dat is opvallend meer dan in onze buurlanden. De Vlaamse regering heeft 30 voorbeeldscholen goedgekeurd. Lagere scholen die vanaf september andere scholen inspireren, bijvoorbeeld over hoe ze de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs kunnen invoeren. De gemeentelijke basisschool Van Rekem in Limburg is er één van. Zorgcoördinator Fran van de Weijer legt uit wat ze precies doen.
3: Alles begint bij rust, bij structuur, duidelijkheid voor kinderen. En om die te implementeren werken wij met coaches in onze school. En die gaan effectief elke klasleerkracht daarin ondersteunen door wekelijkse gesprekken te hebben over het eigen handelen van die leerkracht, over die didactische principes om de nieuwe minimumdoelen van het ministerie te implementeren.
1: De scholen krijgen elk €70.000 om personeel vrij te maken en hun expertise te delen. In Frankrijk klaagt de moeder van Liana de staat aan wegens grove nalatigheid. Het meisje van 12 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze

0: nog wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en warmer weer.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
2: Melinda FM 12-2. Ronde Wit

Na Eat You Alive verschijnt deze Behind Blue Eyes op single. Een cover van The Who. Tijdens een media-luistersessie van de nieuwe LP van Limp Bizkit in Londen zegt zanger Fred Durst dat hij zich erg identificeert met deze introverte, melancholische songtekst. Origineel dus van The Who deze Behind Blue Eyes

0: Afkomstig van de LP The Who's Next uit 1971.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Deel 2 op deze dinsdagmiddag nu met Baby Rexha.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Kanoot en Sammy Moore brachten Hartslag. Nu Tina Charles. Haar carrière van deze Britse zangeres startte toen zij de zang verzorgde bij I'm on Fire van de groep 5000 Faults, in plaats van de vaste zangeres van de groep. Tina Charles staat het meest bekend dankzij haar disco-hits I Love to Love en deze You Set My Heart on Fire.
1: Club De Wit, Radio Classic.

0: Ook populair deze Amerikaanse band hier dankzij de platen That Was Yesterday. En niet te vergeten I Want To Know What Love Is. Foreigner was dat op deze 9 juni. And Say You Will.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Chloe Agnew is jarig. De Ierse zangeres van Celtic Woman wordt er 37. Matthew Bellamy, de Britse zanger bij Muse, 48. En Tatjana Simic, de half-Kroatische, half-Nederlandse actrice en ook zangeres, wordt er 63. Van bij ons, de Vlaamse zangeres Lisa Delbeau wordt er 65 en Trevor Boulder overleed in 2013. Deze Britse bassist bij David Bowie zou vandaag 76 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld heeft ook het tijdelijke geruild voor het eeuwigdurende. De Nederlandse zanger Benny Nijman overleed in 2008, zou vandaag 65 zijn.

0: Al op jonge leeftijd geeft deze zanger hier uit Maastricht, uit Nederland, dus Benny Nijman, blijk van zijn muzikale talent en ambities, wereldberoemd in de Lage Landen en in de jaren 80. Onder meer dankzij deze plaat hier, ik weet niet hoe, Benny Nijman was dat, overleden in 2008, zou vandaag jarig geweest zijn, zou 78 geworden zijn vandaag.
1: Melinda, 12-2. Dit is Club De Wit.
0: Nu met deze zomerhit nog eens op de radio. Mecano brengt Hijo de la Luna.

0: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
3: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
2: Stap binnen en ervaar het zelf.
3: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
2: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

Mistje Cohen, Madonna had het over music. Straks meer van die goede muziek tussen 2 en 3 bij Stef Tielemans in Matinee. Want dit was alweer Club de Wit voor vandaag. Die we afsluiten in Schoonheid, want dit is echt wel een hele leuke single van Michael Jackson. Samen met de Amerikaanse zangeres Syda Carrot. I Just Can't Stop Loving You gaan ze brengen. Heel graag tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Herbert Vlak keert nog één keer terug naar Brugge als inspecteur van In. Na de boeken, de tv-reeks en een theatertour volgt nu een laatste reeks voorstellingen in Oostende, Roeselare en Brugge. En daarmee neemt Herbert Vlak afscheid van het personage en van de stad Brugge, waarmee hij jarenlang verbonden was. Het stadsbestuur van Blankenbergen laat onderzoeken hoe het verouderde casino nog tot het jaar 2034 veilig open kan blijven. Tegen dan moet een nieuw casino klaar zijn en de stad Blankenbergen wil vermijden dat het huidige casino voortijdig moet sluiten. Een 25-jarige man uit Echtegem is veroordeeld tot een werkstraf van 285 uur voor de verkrachting van een meisje dat in november 2024 haar 18e verjaardag vierde in Brugge. Ze wandelde dronken naar huis en werd opgepikt door twee twintigers. Een van hen verkrachtte haar in de auto, terwijl de andere filmde. Op 13 en 14 juni verandert de Zeerijk van Westende-Bad in een ontmoetingsplek met vintage Volkswagenbussen, streetfood, muziek en een vleugje nostalgie. In de centrumstraten vindt tegelijk een nieuwe editie van het Flower Power Weekend plaats. Aannemersbedrijf Bossaert heeft een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd voor de site op Hoog Kortrijk. Het bedrijf werkt nu terug op basis van een verouderde vergunning. Een eerdere aanvraag werd goedgekeurd, maar Bossaert trok die in nadat buurtbewoners in beroep gingen. Het visserijmuseum Navigo in Oost-Duinkerke heeft de architectuurprijs Vlaanderen gewonnen in de categorie ontmoeten. De publieksjury bekroonde de nieuwe gebouwen die in september 2024 openden na een traject dat in 2018 begon.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is wisselend bewolkt met geregeld buien die lokaal kunnen gepaard gaan met onweer. De temperaturen die schommelen tussen de 14 en 18 graden en de wind waait meestal matig uit het westen tot zuidwesten en kan aan zee vrij krachtig worden, met rukwinden tot 50 km per uur. Vanavond en vannacht verdwijnen de buien en krijgen we tijdelijk brede opklaringen, al schuift later opnieuw veel bewolking binnen. Morgen woensdag wordt het ook wisselend bewolkt, met vooral in de namiddag opnieuw kans op buien en onweer.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: Naast Small Town Boy was dit een van de grootste hitsingles van de Bronski Beat uit de jaren 80. Tell me why. Hey, goedemiddag iedereen. Nog even wuiven in de richting van Ron de Wit voor Club de Wit. Lekkere lunchmuziek was dat op deze dinsdagmiddag. Morgen is hij er graag terug tussen 12 en 2. En wij zijn weer klaar voor een uurtje zomerse matinee bij Melinda FM.
1: Zomer matinee met Stef Tielemans

0: Zomaar een dag, dat kan een dinsdag zijn. Another day met Buckshot LaFunk bij Melinda FM.
1: Het is zomer.
0: Je kent dat wel als je even wandelt na zo'n warme zomerdag op het strand. Dan liggen daar wel ergens zo van die eenzame slippers. Niemand weet van wie die is, maar elk jaar gebeurt het opnieuw. En het blijft een van die grote zomerraadsels.
2: Zomer. Matinee.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.

remake van de gekende hitsingle van Whitney Houston met Callum Scott was dat. Een paar weken geleden bereikte ons het nieuws dat de zangeres Denise Lepage overleden is. Begin van de jaren 80 vormde ze samen met haar echtgenoot Denis het iEnergy duo Lime. Ze waren met name in België en Nederland bijzonder populair en haalden twee grote hits in de topparade. Your Love and Baby We're Gonna Love Tonight. Your Love was in 1981 een grootste hit. Het nummer haalde de 11e plaats. En Denise en Denis die zijn later gescheiden. Denis die overleed al in 2023 aan de gevolgen van kanker. En volgens haar manager is Denise gestorven na een beroerte. Dit is een grootste hitsingle. Your

0: en Nile Rodgers en Talk to Me.
1: De cocktailplaat.
0: De temperatuur die zit nog niet goed, maar ik heb al wel een cocktail koud staan en een onwaarschijnlijke goede zomersingle van Underdog Project. Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495-32-78-47.
2: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
3: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.

0: Belinda FM. En recht vooruit.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de hitparade van
0: 1984. Toen scoorde Diana Ross opnieuw een dikke hit met Touch by Touch. Na haar glansrijke carrière bij de Supremes bewees ze nog maar eens dat ze ook solo een echte hitmachine was. De single stond hoog in de Europese hitlijsten. In België haalde hij zelfs de top 10. En ook in Duitsland en Nederland werd het een stevige radiofavoriet. Het nummer ademt pure 80s glamour met synth en strakke beats. En natuurlijk die unieke stem van Diana Ross. Touch by Touch bleef wekenlang meedraaien en bevestigde haar status als absolute queen van soul en pop.
1: Het muziek.

Sterk je weer sinds de hitsingle van Lady Gaga en Shape of a Woman. Het zit erop deze matinee, of deze zomermatinee. Op deze dinsdagmiddag. Morgen zijn we graag terug hier bij Melinda FM. Vandaag besluiten we met Kim Wilde en Love Blonde. Veel plezier.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Als de matinée van Stef helemaal op het einde is gelopen, dan weten we automatisch dat het onze beurt is. En wij zijn vandaag vertrokken met Wet, Wet, Wet en Angel Eyes. Trouwens, welkom bij de Rotonde op dinsdag.
1: I don't know how to find the

Set Adrift on Memory Bliss van PM Down, wat het ook mag betekenen. Het klinkt raar, maar traag eten zou meehelpen om te vermageren. Wie traag eet is vlugger verzadigd omdat je lichaam de tijd krijgt om te registreren wat het binnenneemt. Eten voor tv is eveneens een slecht idee, want dan wordt je brein afgeleid en blijf je verder eten, ook al ben je al verzadigd. Zo krijg je meer calorieën binnen dan nodig en word je dus dikker. Dus vanaf nu is het simpel, houd tijdens de maaltijden je aandacht bij hetgeen je binnenneemt en doe het vooral heel langzaam. Gegarandeerd resultaat, volgens voedingswetenschappers. En mocht je het nu nog niet zo doen, dan kunnen we opnieuw beginnen. Dat zegt Bazaar.

Wij dachten, het is al een tijdje geleden dat we ze nog gehoord hebben, deze hadizen met Dum Tac Tac. Tijdens het weekend van 20 en 21 juni organiseren regionaal Landschap Westhoek en tal van partners het Duizend Soorten Weekend in Heuveland, Ieper en Poperingen. Vrijwilligers, natuurliefhebbers en experts trekken er 48 uur lang op uit om samen minstens 1000 verschillende dieren en plantensoorten te ontdekken en te registreren via waarnemingen.be. Iedereen kan deelnemen, ook zonder voorkennis. Er zijn natuurwandelingen, publieksactiviteiten en excursies met experts. Meer info en inschrijven kan via rlwesthoek.be/1000soortenweekend. En dit is Isabel A.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.

De wat ongeduldige David Guetta en One Republic en I Don't Wanna Wait. We blijven nog even in de voedingssector, want blijkt dat wij Belgen nog altijd te weinig groenten eten. Per dag is de aanbevolen hoeveelheid 300 gram. Velen halen deze drempel niet omdat ze enkel groenten eten bij hun warme maaltijd. Maar door dagelijks wat extra groenten toe te voegen aan je broodmaaltijden, zou die drempel van 300 gram veel makkelijker haalbaar zijn. Denk eraan, in verse groenten zitten veel energie, vezels en vitamines. En ze geven je een minder hongerig gevoel. Dit is Rick Ashley, Together Forever.

Uit 1977 was dit Billy Paul en Only the Strong Survive. En wij hebben alweer een reden voor een feestje, want op donderdag 25 juni start de feestelijke 30ste editie van de Sint-Henricus Kermis in Torhout. De aftrap wordt gegeven met een heerlijke comedy night in de feesttent. En wie weer info wil, die kan terecht via www.sintauricus.be. Dit is Ed Sheeran.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
2: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aals en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Samen waren ze één, de Bee Gees, maar individueel konden ze ook wel wat verwezenlijken. En dat bewees Robin Gibbon met dit wondermooie Juliet. Goed nieuws voor de fans van Prince. Er verschijnt eind augustus een nieuw posthum album van hun popidool. Er staan 10 nummers op die nooit eerder werden uitgebracht. Onder andere een opname uit zijn tienerjaren, maar ook nummers die Prince kort voor zijn overlijden had opgenomen. Grote fans werden alvast getrakteerd op 2 voorproefjes. De eerste single in april, With This Tear, en afgelopen donderdag volgde Stone, een nummer die oorspronkelijk uit 1995 dateert. Dit wordt ongetwijfeld een collectors item.

Martin Garrix en Jackson Told You So. En wij gaan plaatsmaken voor onze collega's. Tijd voor Jeroen met regio-informatie en natuurlijk de spits van onze collega Jan. Tot morgen!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Een 25-jarige man uit Echtegem is veroordeeld tot een werkstraf van 285 uur voor de verkrachting van een meisje dat in november 2024 haar 18e verjaardag vierde in Brugge. Ze wandelde dronken naar huis en werd opgepikt door twee twintigers. Een van hen verkrachtte haar in de auto, terwijl de andere filmde. In Kortrijk is marktkramer Walter de Korte in de bloemetjes gezet, omdat hij al 60 jaar elke week op de maandagmarkt staat met zijn fruit- en groentekraam. Zijn echtgenote noemt de huldiging een waardering voor alle marktkramers in de stad. De ex-vrouw van de aardappelboer uit Waardamme, die beschuldigd wordt van moord op zijn twee dochtertjes, heeft een stalkingsalarm gekregen. Volgens haar advocaat probeerde de man vanuit de gevangenis om haar alsnog te laten vermoorden, waardoor extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Aannemersbedrijf Bossaert heeft een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd voor de site op Hoog Kortrijk. Het bedrijf werkt nu terug op basis van een verouderde vergunning. Een eerdere aanvraag werd goedgekeurd, maar Bossaert trok die in nadat buurtbewoners in beroep gingen. Het stadsbestuur van Blankenbergen laat onderzoeken hoe het verouderde casino nog tot het jaar 2034 veilig open kan blijven. Tegen dan moet een nieuw casino klaar zijn en de stad Blankenbergen wil vermijden dat het huidige casino voortijdig moet sluiten. In Brugge is een klacht ingediend tegen de procedure die moet bepalen wie de kerstmarkt de komende 10 jaar mag organiseren. De klacht stelt dat de criteria onvoldoende duidelijk zijn, maar de bevoegde schepen in Brugge ontkent dat.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is wisselend bewolkt met geregeld buien die lokaal kunnen gepaard gaan met onweer. De temperaturen die schommelen tussen de 14 en 18 graden en de wind waait meestal matig uit het westen tot zuidwesten en kan aan zee vrij krachtig worden, met rukwinden tot 50 km per uur. Vanavond en vannacht verdwijnen de buien en krijgen we tijdelijk brede opklaringen, al schuift later opnieuw veel bewolking binnen. Morgen woensdag wordt het ook wisselend bewolkt, met vooral in de namiddag opnieuw kans op buien en onweer.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Met onze dank aan Jeroen Rijkenboer voor het regionieuws. Orchestral Maneuvers in the Dark, The Maid of Orleans. Goedemiddag, welkom erbij. Het is dinsdag vandaag, even over 4 uur. Dit is De Spits tot 1 uur of 5. En dit is al een mooie van Bruno Mars, Risk It All.

een beetje mee wil. Freestylers was dat ze met Pajab. Trouwens, straks gaan we eens kijken wat weer we mogen verwachten de komende dagen. Ik ga ook eens kijken of ik een goed nieuwsbericht voor u kan vinden.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de Markt. Je zal zeker scoren met onze chocolade voetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnoren bier. Leonidas, Markt 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gistel Dolle Dagen op 13 en 14 juni.
3: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en opendeurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de Markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.

sfeervol nummer van die van Tambourine met High Under the Moon. Ik heb nog eens even het weerbericht erbij genomen voor vandaag en de komende dagen. We gaan nog even wat geduld moeten uitoefenen alvorens de zomer weer terug is. Vandaag maximum temperatuur 16 graden, zwaar bewolkt, af en toe wat regen. Morgen ook 16 graden, donderdag 16 graden, telkens zwaar bewolkt met wat regen. Vrijdag zou het droog blijven, stijgen de temperaturen richting 18 graden. En vanaf zaterdag, dan gaan we de goede weg uit, 19 graden, als ook zondag volop zon. Maandag 25 graden en voor dinsdag zie ik hier 20 graden staan. We gaan nog even moeten geduld uitoefenen, maar dat komt allemaal wel in orde. Anita Garbo, Miracles.

Cover komt uit 1980. Ik heb een vrolijk berichtje gevonden. Als kersverse ouder kun je alle opvoedtips goed gebruiken. Dat dacht de Britse Paul Edwards toen hij in april 2007 het tijdschrift Mother and Baby bestelde. Zijn dochter was nog een peuter en zijn vrouw was zwanger van hun zoontje. Het blad kwam destijds nooit aan, maar viel afgelopen vrijdag tot zijn grote verbazing alsnog op de mat, 19 jaar na datum. Bij het tijdschrift zat wel een briefje van de Britse postdienst Royal Mail met de tekst: onze oprechte excuses voor het ongemak.

Een opname uit 1992, deze van Guns N' Roses met Yesterday's. Trouwens, ik heb goed nieuws voor de fans van Guns N' Roses. World Tour 2026, zondag 28 juni, Afas Dome. Dat is in Merksem bij Antwerpen. Kaartjes kosten tussen 126 en 264 euro. Dat is een stevige prijs, maar voor de fans, die hebben dat daar wel voor over. Er zijn nog tickets.

Free Thuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis, daar voel je je meteen thuis. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Rafaella Cara en haar vrienden, als al zij er zelf niet veel meer aan hebben. Het is al enkele jaren geleden overleden tenminste. Dat was Pedro. Net daarvoor hadden we ook nog Danny erover met Waar zijn al die mooie jaren. Meteen het einde van deze dinsdagse aflevering van het programma. Veel plezier zo dadelijk met de Turbulentie Show. Morgen zijn wij er weer vanaf.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond. Het nieuws van 5 uur.
1: Elke week wordt een nieuwe drug ontdekt. Dat meldt het Europees Drugsagentschap in haar jaarrapport na onderzoek van het rioolwater. Het agentschap is dan ook bezorgd om het snel veranderende aanbod. Zo worden ketamine, cocaïne en zogenaamde chemische designerdrugs al maar vaker gebruikt. En dat is niet zonder risico, zegt Nationaal Drugscommissaris Ine van Wijmers.
2: We kunnen onmogelijk de veiligheid van al die producten gaan garanderen. Wat we ook zien in ons land is het polydruggebruik. Het feit dat mensen meer dan één drug gaan combineren met alle gezondheidsrisico's van dien. Het is natuurlijk heel moeilijk om tegen elk nieuw product te gaan vechten. Het is in die zin efficiënter om het verdienmodel van die criminele organisaties te proberen kraken.
1: Bijna 7600 Europeanen stierven vorig jaar aan een overdosis. Het parket van Antwerpen nodigt opnieuw zo'n 100-tal mannen uit om DNA af te staan. Het gebeurt in het onderzoek naar de moord op Tanja van Kerkhoven, de verdwijning van Kim en Ken en twee verkrachtingen. Die zaken zijn mogelijk aan elkaar gelinkt, bleek eerder dit jaar. Christophe Aerts van het parket.
3: We willen natuurlijk te weten komen wie de eigenaar is van het DNA-profiel en om te kijken wat zijn specifieke rol in elk van die vier dossiers zou kunnen zijn. Waarbij op dit moment 118 DNA-stalen zijn afgenomen, maar helaas zonder een match. En dat betekent dat we nu starten met de tweede ronde in het DNA-onderzoek en waarbij opnieuw een 100-tal mannen een uitnodiging mag verwachten.
1: Tanja van Kerkhoven, haar lichaam werd in 1993 gevonden in Berchem in Antwerpen. Broer en zus Kim en Ken verdwenen in 1994. Beide zaken werden nooit opgelost. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil beugels toegankelijker maken. Hij wil dat ouders vanaf volgend jaar niet meer dan €792 per jaar betalen voor de beugel van hun kind. Want beugels zijn al duur en ze worden alleen duurder, zegt hij. Die maximumprijs geldt enkel voor geconventioneerde tandartsen. Wie dat niet is, mag zoveel supplementen aanrekenen als hij wil. In Oekraïne zijn vannacht zeker minstens 5 doden en 40 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Die waren gericht op Kharkiv en Zaporizhia in het noordoosten en zuiden van het land. In totaal vuurde Rusland zo'n 166 drones en 2 raketten af. Oekraïne viel dan weer het schiereiland de Krim aan. Voor de tweede nacht op rij is daar een belangrijke brug beschadigd. En tennis. Onze landgenote Greet Minne heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het grastoernooi van Rosmalen. Minne versloeg een Indonesische in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-1. In de 8e finales neemt ze het op tegen een Amerikaanse. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellegem.

0: Dat is weer na 5 uur en dan weet je ongetwijfeld dat je radio anders gaat klinken. Dat was Bryan Adams en Run To You.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

0: thuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruim terras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis, daar voel je je meteen thuis. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Ja, de dinsdag wordt uitgeroepen als de saaiste dag van de week. Het weekend is nog maar voorbij en het weekend dat komt, dat lijkt nog zo ver af. Dat was The Last Frankincense in die Turbulentie show. En nu krijg je Dynamite van Vanessa.

0: deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Deze week kozen we voor een aanstekelijke meezinger die je meteen doet dromen van warme dagen en een frisse zeebries. Zon, zee, strand. Dit is Lisa Lewis.

Och ja, wat kan de liefde eigenlijk echt zo mooi wezen. Captain and Tennille, Do That To Me One More Time was een grote hit. Maar ook deze mocht alvast niet ontbreken in het rijtje. Love Will Keep Us Together.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

Eerste was aller tijden, maar niets is minder waar. Deze dame staat voor het ogenblik nog altijd op 1. Taylor Swift, ze staat in de belangstelling met Elizabeth Taylor. Het was Ophelia in die turbulentieshow. En het is de Kelly Family.

0: melodieën die altijd in het geheugen blijven. Deze van Azotto, San Salvador.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten? Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Er stierven vorig jaar bijna 7600 mensen aan een overdosis drugs. Dat meldt het Europees Drugagentschap in haar jaarrapport na onderzoek van het rioolwater. Bijna 25 miljoen volwassenen gebruikten vorig jaar cannabis en 4,3 miljoen mensen cocaïne. Elke week wordt er ook een nieuwe drug ontdekt. En dat is gevaarlijk, zegt de Nationaal Drugscommissaris Ine van Wijmers.
2: We kunnen onmogelijk de veiligheid van al die producten gaan garanderen. Wat we ook zien in ons land is het polydruggebruik. Het feit dat mensen meer dan één drug gaan combineren met alle gezondheidsrisico's van dien. Het is natuurlijk heel moeilijk om tegen elk nieuw product te gaan vechten. Het is in die zin efficiënter om het verdienmodel van die criminele organisaties te proberen kraken.
1: Vooral ketamine, cocaïne en zogenaamde chemische designerdrugs worden al maar vaker gebruikt. Na de protesten tegen het Franstalig onderwijs in Brussel van vorige week zijn nu al minstens 23 mensen voorgeleid. Het gaat om 6 meerderjarigen en 17 minderjarigen tussen 14 en 17 jaar oud. 3 volwassenen verschijnen voor de rechtbank. 5 anderen kregen meteen voorwaarden opgelegd. 14 minderjarigen moeten voor de jeugdrechter verschijnen. Het parket ontving ook klachten over politiegeweld. Dat wordt nog onderzocht. AI-chatbots van verzekeraars geven soms foute informatie aan klanten. Dat zegt de ombudsman verzekeringen in zijn jaarverslag. Die ontving vorig jaar zo'n 9400 klachten, 13% meer dan het jaar ervoor. En dat aantal zal blijven toenemen als verzekeraars artificiële intelligentie blijven toepassen, zegt ombudsman Laurent de Barcy.
3: Hou het toch ook menselijk en ja, wees ook menselijk toegankelijk. Want louter de digitale informatie is misschien onvoldoende om een consument correct in te lichten. Daarnaast zien we natuurlijk ook dat er meer en meer verzekeraarstelefoons niet meer toegankelijk zijn. En dat vinden we toch vrij spijtig.
1: De klachten gingen vooral over het niet toekennen van schade. In het zuiden van Libanon zijn 9 doden en 27 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat melden de Libanese autoriteiten. Nochtans geldt er tussen Israël en Libanon een staakt het vuren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten nog. Iran vuurde toen meerdere raketten af op Israël nadat die Libanon bleven aanvallen. En de Nederlandse wielerploeg Visma Leasebike heeft de 3e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De ploeg van Wout van Aert was de snelste in de ploegentijdrit over 28 kilometer. Al had Van Aert niet de beste benen.
4: Het is weinig te verbergen in een ploegentijdrit. En als je met zo'n beren op pad moet, dan kan alles tegenvallen. Dus als je ziet dat ik eigenlijk mijn deel niet echt heb kunnen doen, dat Ben ook nog lekker uit in de eerste afdaling. En dat we toch de snelste tijd halen, dat wil wel iets zeggen over hoe sterk die jongens zijn.
1: De Britse ploegen Netcompany, Ineos en EF Education First werden tweede en derde. De Fransman Alex Baudin blijft leider. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
1: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
2: Stap binnen en ervaar het zelf.
1: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
0: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
4: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Te van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Immojo. Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: before you go, there's something I want you to have.
1: Oh, it's beautiful. But wait a minute.
2: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's.

80s at 8.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90's. Welkom bij 90's.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Amerikaans president Donald Trump dreigt met aanvallen op Iran. Aanleiding is een Amerikaanse gevechtshelikopter die vannacht is neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens president Trump werd die neergehaald door Iran. De twee piloten van de helikopter werden gered. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran wordt zo al maar zwakker. Ook gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten. Toen vielen Israël en Iran elkaar aan. Onze koning Filip heeft de gevangenis van Antwerpen bezocht. Hij sprak er met gedetineerden, cipiers en gevangenisdirecteurs over de overbevolking in de gevangenissen. Want er slapen in ons land nog altijd meer dan 740 gedetineerden op de grond. Politiek journalist Carla Tree.
2: Ik denk dat de koning zelf vindt dat zijn land op dit vlak niet werkt, dat de rechtsstaat niet gerespecteerd wordt. Ik denk dat dit terugkomt op het bord van premier De Wever. Die gaat elke week op de koffie bij de koning. Hij ziet ook de voorzitters regelmatig. En de koning zal zeker zeggen dat hij bezorgd is dat de nieuwe wet die in de maak is, niet de juiste oplossing wordt. En zo wordt het politiek.
1: Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een phishing-aanval. Dat meldt Horeca Vlaanderen. Hotelgasten kregen een WhatsApp-berichtje met hun correcte reservatiegegevens en een link. Wie daarop klikte, werd doorgestuurd naar een betaalpagina, waarna gegevens werden gestolen. Horeca Vlaanderen roept op om waakzaam te zijn. Contacteer ook altijd rechtstreeks je hotel als je twijfelt. Sport dan, pech voor onze nationale voetbalvrouwen. De Red Flames wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd met 0-7 van Luxemburg. Maar dat was niet genoeg om groepswinnaar te worden. Ze kwamen 1 doelpunt tekort, omdat Schotland met 1-5 won van Israël. De Flames eindigen zo tweede in hun groep en moeten het in de volgende ronde van de WK-kwalificatie opnemen tegen moeilijkere tegenstanders. En in Seattle in de VS zit de eerste training van onze Rode Duivels voor het WK erop. Bijna iedereen trainde mee, behalve verdediger Zeno de Bast. Die werkte een individueel programma af. Sportjournalist Jarno Berto volgt de Duivels op de voet.
3: We hebben daarnet ook een rondleiding gehad in dit oefencentrum. Er is uiteraard een fitness, er is ook een cryokamer. Dat is misschien hetgeen dat het meest opvalt. Dat is een koeltekamer die kan gaan tot min 100 graden Celsius. En die zou de recuperatie van een paar Rode Duivels moeten bevorderen. Er is ook een kapper wat misschien belangrijk is als ze hier 3 weken of langer, of zelfs een maand, of zelfs nog langer dan dat zouden zitten.
1: Donderdagavond begint het WK met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Op maandag 15 juni spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Vanavond en vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn. Dat is afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door de regels strenger te maken, wil de overheid een krachtig signaal geven. Voor het eerst mag er een Europeaan mee op een ruimtevaartmissie van Artemis. Het gaat om een Italiaan van 49. Hij gaat samen met 3 Amerikanen op missie rond de maan. De Artemis-missie, de 3, staat eind volgend jaar gepland. In 2028 wil de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA dan terug mensen op de maan krijgen. In Mexico-stad blokkeren duizenden betogers de toegang tot het Aztekenstadion. Daar wordt donderdag de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld. Het gaat om een groep van de Mexicaanse Onderwijsbond. Die eist een loonsverhoging en de intrekking van een nieuwe pensioenwet. De politie is massaal ter plaatse. Betogers willen ook donderdag de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika saboteren. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 175 miljoen euro rijker. Een Belgisch record. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.